Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verscholg.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er heeft een grote brand gewoed in het centrum van Hoogeveen. Het vuur ontstond bij een geparkeerde auto onder een carport. Daarna sloeg het vuur over naar 2 huizen. De brandweer is uit meerdere regio's op de brand afgekomen en het vuur is inmiddels onder controle. Het is niet uitgesloten dat Amerika op termijn weer nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran, dat zegt president Trump. Ook Iran denkt dat het een kwestie van tijd is. Dan stuurt Iran een nieuw voorstel voor vrede naar Amerika. Trump zegt het voorstel te gaan bekijken, maar denkt niet dat hij ermee akkoord gaat. Zangeres Shakira is op dit moment bezig met een enorm gratis concert op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Er worden zo'n 2 miljoen bezoekers verwacht. Elk jaar geeft een wereldster een gratis concert op het strand om de lokale economie te boosten. Vorig jaar was dat Lady Gaga, het jaar daarvoor Madonna. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: 30 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste Chris.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Middelburg is iemand neergestoken, dat melden Zeeuwse media. Een groep mensen in het AZC had ruzie met elkaar gekregen. Ook is er iemand aangehouden. Hoe het gaat met degene die is neergestoken is niet bekend. In het Drentse Hogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. Achthuizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. Er wordt nog gekeken of iedereen veilig terug naar huis kan. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Vrijdag besloot de lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: high.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De grote brand in Hoogeveen is onder controle. De brand begon bij een geparkeerde auto en sloeg via de carport over naar een appartementencomplex. De brandweer rukte met groot materieel uit. 8 woningen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Amerika gaat nog veel meer militairen weghalen uit Duitsland, bovenop de 5000 die gisternacht al werden aangekondigd. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel precies, zegt hij niet. Trump ligt al de hele week overhoop met de Duitse bondskanselier Merz, omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat een vulkaan op het punt van uitbarsten staat. Meerdere dorpen zijn al bedekt onder een laag as. Mensen in een straal van 6 kilometer rond de Mayon-vulkaan moeten weg. Die vulkaan is erg populair bij toeristen omdat hij de perfecte vulkaanvorm heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt zondag een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
2: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Hoogeveen heeft een grote brand in een appartementencomplex gewoed. Het vuur begon bij een geparkeerde auto en sloeg daarna over naar meerdere woningen. 8 huizen moesten worden ontruimd, niemand raakte gewond. De brand is inmiddels onder controle. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Het blijkt erop dat alleen het zuiden van het land echt last heeft gehad van het onweer dat gisteravond over het land trok. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in Nijmegen lag de wedstrijd NEC Telstar even stil. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een kletsnatte dag en de zon komt er vandaag niet aan te pas. Het wordt 18 graden in het westen tot 22 in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
3: Grootnieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: 20 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste Chris.

0: Goed Nieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Psalm 102 uit de Basisbijbel. Het gebed van iemand die bijna doodgaat van ellende en bij de Heer zijn hart uitstort. Heer, luister naar mijn gebed. Ik roep om uw hulp. Laat me niet alleen nu ik in nood ben. Luister naar mij nu ik u om hulp roep. Antwoord mij snel, want mijn leven verdwijnt als een rookwolk. Ik voel me opgebrand als hout in de haard. Mijn hart is dor en droog als gras. Ik vergeet zelfs om te eten. Door al mijn verdriet ben ik fel overbeen geworden. Ik voel me zo ongelukkig als een pelikaan in de woestijn. Ik voel me zo alleen als een uil in een ruïne. Ik kan niet meer slapen. Ik voel me als een eenzame vogel die alleen op het dak zit. Mijn vijanden lachen me de hele dag uit. Ze gebruiken mijn naam als vloek. Mijn brood smaakt me niet. Het is alsof ik stof eet. Mijn tranen stromen in mijn drinkbeker. Want u bent boos op mij. U heeft me opgetild en weggesmeten. Mijn leven is niet meer dan een schaduw in de avondzon. Ik voel me zo dor als verdroogd gras. Maar Heer, u heerst voor eeuwig. U blijft eeuwig bestaan. Op een dag zult u komen uit medelijden met de stad Jeruzalem. En die dag is nu gekomen. We houden van elke steen van de stad. We hebben medelijden met haar puinhopen. De volken zullen ontzag voor u hebben. Alle koningen van de aarde zullen diep ontzag hebben voor uw hemelse macht en majesteit. Want de Heer zal Jeruzalem weer opbouwen. Hij zal in zijn volle macht en majesteit komen. Hij zal luisteren naar het gebed van een volk dat niets meer heeft. Schrijf dit op voor de mensen die na ons zullen leven. Dan zullen ook zij de Heer prijzen. Want hij heeft ons gezien vanuit zijn heilige hemel. Hij heeft omlaag gekeken naar de aarde. Hij heeft het gezucht van de gevangenen gehoord. Hij heeft de mensen bevrijd die op de rand van de dood stonden. Daarom zullen de mensen elkaar over de Heer vertellen en hem prijzen in Jeruzalem. Waar de volken en de koninkrijken allemaal bij elkaar zullen komen om samen de Heer te aanbidden. U heeft mij mijn macht ontnomen, mijn leven korter gemaakt. Mijn God laat me nog niet sterven, mijn leven is pas op de helft. U leeft zelf voor eeuwig. U heeft in het begin de aarde neergezet. Ook de hemel is door u gemaakt. Zij zullen verdwijnen, maar u blijft. Zij zullen verslijten als een kledingstuk. U zal ze verwisselen zoals iemand een andere mantel aantrekt. Ze zullen verdwijnen, maar u blijft dezelfde. Aan uw leven komt geen einde. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. En ook hun kinderen zullen bij u veilig zijn.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is van plan om veel meer dan de 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken dan hij vrijdag aankondigde. Dat zei hij in Florida tegen journalisten. Trump is kwaad op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog die Amerika voert in Iran. Ook is Trump gefrustreerd dat Duitsland niet helpt. In het Drentse Hogeveen was vannacht brand. Het vuur ontstond in een auto in een carport, maar sloeg over naar twee huizen erboven. Bewoners van alle 8 woningen boven de brand zijn geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wanneer ze terug kunnen. Brand is intussen onder controle, raakte niemand gewond. Formule 1-liefhebbers moeten vanavond eerder klaarzitten voor de grote prijs van Miami. De organisatie heeft de race 3 uur vervroegd omdat er noodweer wordt verwacht. De start is nu dus al om 7 uur. Max Verstappen start vanaf plek 2. Hij reed in de kwalificatie de tweede tijd achter Kimi Antonelli van Mercedes. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. Het oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. President Trump is van plan veel meer militairen uit Duitsland weg te halen dan de 5000 die hij vrijdag noemde. Hoeveel meer, zegt hij niet. Trump is boos op bondskanselier Merz omdat hij kritiek heeft op de oorlog in Iran. Duitsland is niet erg onder de indruk. Volgens de defensieminister was de actie van Trump te verwachten. In Rotterdam zijn twee verdachten aangehouden na een steekpartij gisteravond in de wijk Delfshaven. Dat meldt de politie op X. Bij de steekpartij raakte een jongen van 17 gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Rond dezelfde tijd werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. De politie bevestigt dat er een vuurwapen is gevonden. In het centrum van Hogeveen in Drenthe was vannacht een felle brand. Die begon in een auto onder een carport, maar sloeg over naar huizen erboven. Twee daarvan vlogen in brand, maar ook 6 andere woningen werden ontruimd. Bewoners konden voorlopig nog niet terug, er raakte niemand gewond. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend af en toe zon, maar ook een bui. Vanuit het westen komen er meer buien aan. De oosten heeft kans op onweer, hagel en windstoot. En het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. Dominee Peter Kos houdt vanmorgen de overdenking. Hij staat stil bij Johannes 11 en zijn thema is wachten. En dat is iets waar we allemaal nog wel eens moeite mee hebben. Althans, ik wel. Maar voordat hij aan het woord komt, gaan we eerst zingen. En daarvoor gaan we naar de Oude Kerk in Lunteren. Psalm 84. Een mooie psalm aan het begin van de zondag. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempelzangen.

Over God wordt veel in de Bijbel geschreven. Dat is natuurlijk een beetje een open deur, want je kunt de Bijbel zien als het boek van God. Maar ik bedoel, over Gods eigenschappen. Want wat staat er allemaal niet over hem met een hoofdletter geschreven? Goed, goede tieren, goedgunstig, trouw, liefdevol, genadig, barmhartig. Ik zou nog een hele tijd door kunnen gaan. Maar ook heilig. Onze God is een heilige God. Dat betekent dat er afstand is tussen God en de mens. Want deze mens is een zondig mens. Met name in het Oude Testament lees je heel veel over de heiligheid van God. En dan is het wonder te groter dat deze heilige God in Christus als mens ons zo nabij gekomen is. Het is goed om ook over de heiligheid van God te zingen, en dat gaan we nu doen.

Je luistert naar Een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. Zojuist hoorden we een lied over de heiligheid van God. Nu worden we opgeroepen om die heilige God te loven. O hoogte en diepte, loof nu God, aanbid zijn, dan komt het woord heiligheid. Zijn woord werd nimmer nog gepeild, zijn weg is majesteit.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Peter Kos. Als tussenzang gaan we luisteren naar psalm 62. Psalm over rust vinden en wachten. In de NBV staat: zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten.
1: Goedemorgen. Heb je dat ook wel eens, dat het wachten je aanvliegt? We leven een tijd van snel en van nu. Een appje dat na een uur nog niet beantwoord is, kan dan voelen als een eeuwigheid. En een pakketje dat om 11 uur bezorgd zou worden, maar er om 3 uur nog niet is, ja, zorgt voor irritatie. Wachten is voor ons allemaal een dingetje, zou je kunnen zeggen. Maar wachten wordt pas echt een opgave en moeilijk, naarmate datgene waarop we wachten bepalender is voor ons leven. De uitslag van een spannend medisch onderzoek bijvoorbeeld. Of het wachten op een eigen woning in een oververhitte huizenmarkt. Het wachten op een partner. Of op een zwangerschap die maar niet komt. Of het wachten op het einde van een oorlog. Op rechtvaardigheid in een wereld die soms doordrenkt lijkt van ten hemel schrijend onrecht. Wanneer stopt het? En als gelovige kun je daar een extra laag van moeite bij voelen. We bidden tot de goede God om vrede, om herstel, om hulp. En we bidden dat Jezus spoedig terugkomt, zodat er echt vrede is. Maar ja, we zijn inmiddels 2000 jaar verder. Waarom antwoordt God nu niet? Hij is toch onmachtig? Hij is toch liefdevol? En waarom gaat het lijden dan maar door? Deze vragen zijn niet nieuw. Ze zijn zo oud als de weg naar Rome, of beter gezegd de weg naar Bethanië.

en je deze morgen. In het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 11, lezen we over de zussen Maria en Martha. Ze wonen met hun broer Lazarus in Betanië, vlakbij Jeruzalem. En Lazarus is ziek. En doodziek is hij. En wat doen ze? Ze sturen een bericht naar Jezus. En het bericht is: Heer, uw vriend is ziek. Geen druk, maar de boodschap is helder. Help ons, kom snel. Maria, Martha en Lazarus kenden Jezus. Ze waren bevriend. Ze hadden een bijzondere band. Jezus voelde zich bij hen thuis. En ze wisten, ja, hij kan genezen. Dat hadden ze al vaak gezien en over gehoord. En als hij anderen geneest, dan toch zeker ook zijn goede vriend Lazarus. Maar dan gebeurt er iets opvallends. Jezus die krijgt het bericht, maar hij pakt niet direct zijn spullen. Hij zegt: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. En hij blijft vervolgens nog 2 dagen waar hij is. En ondertussen zitten Maria en Martha met spanning bij het bed van hun broer. Elke minuut telt. Jezus komt niet op tijd. Althans niet op hun tijd. Het gaat anders als dat ze hoopten. Lazarus sterft. En hij wordt begraven. Jezus is te laat, toch? 2 dagen nadat Jezus het bericht heeft gehoord, zegt hij tegen zijn discipelen: kom, we gaan. Lazarus slaapt. Nou, zeggen ze, dan wordt hij toch vanzelf wakker en hoeven we niet naar Jeruzalem te gaan. Betanië ligt daar vlakbij en in Jeruzalem waren mensen die Jezus dood wilden hebben. Nee, zegt Jezus, Lazarus is gestorven. Hij is dood. En ze gaan er naartoe. Velen van jullie weten dat dit verhaal op een bijzondere manier afloopt. En ik verklap daarom alvast dat uiteindelijk Lazarus door Jezus uit de dood wordt opgewekt. Maar Maria en Martha en de discipelen wisten dat toen nog niet. De dood had het gewonnen. Jezus was te laat, toch? En hoe kan dat dan ooit tot de eer van God zijn? Ja, dat zullen de discipelen zich afgevraagd hebben.

0: stonden net stil bij het wachten van Maria en Martha. Hun broer Lazarus is inmiddels al 4 dagen dood als Jezus eindelijk het dorp nadert. 4 dagen. Dat is in de Joodse traditie van die tijd een belangrijk getal. Na 3 dagen was de ziel definitief weg en begon het lichaam te ontbinden. Er was geen weg terug meer. Het was niet bijna te laat, het was, menselijk gesproken, volkomen voorbij. Als Jezus aankomt, gaat Martha naar hem toe. In haar woorden die ze zegt, kan je verdriet, wanhoop en misschien ook wel iets van verwijt horen. Ze zegt, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Herken je dat? Dat als u er maar was geweest. Toch spreekt er ook een sprankje hoop uit haar woorden. Als ze zegt, maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. En wat volgt is een ontroerend moment in de Bijbel. Jezus die ziet het verdriet, de chaos, de ontreddering die de dood teweeg brengt. En hij ergert zich aan de vernietigende kracht van de zonde. En hij huilt, hij is bewogen. God staat niet boven ons lijden als een koele toeschouwer die de afloop al kent. Hij leed mee. En dan geeft hij het bevel bij het graf van Lazarus. Rol de steen weg. En men protesteert, Heer, de stank. Maar de steen gaat opzij. En Jezus roept met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En daar komt hij. De dode, nog gewikkeld in de linnen doeken. Maak de doeken los, zegt Jezus. En laat hem gaan. En Lazarus gaat. Het wonder is spectaculair. Maar de betekenis is nog groter. Het ging Jezus er niet alleen om Lazarus nog een paar jaar extra op aarde te geven. Het ging hem erom dat de mensen Gods grootheid zouden zien. Dat ze zouden begrijpen dat Jezus de Messias is en sterker is dan het kwaad, sterker dan de ontbidding, sterker dan de dood zelf. Dit wonder met Lazarus was de opmaat naar Jezus' eigen weg. Het zorgde voor enthousiasme bij de menigte, maar ook voor de definitieve beslissing van de machthebbers om hem te doden. Het leidde rechtstreeks naar het kruis en naar zijn eigen opstanding na 3 dagen. We hebben dat gevierd met Pasen. Wat betekent dit voor ons in onze wachtkamer? Het kan ons uitdagen om verder te kijken dan het wonder, het antwoord waar we om vragen en maar niet gebeurt. En het vraagt ook om verder te kijken als dat wonder wel gebeurt. Een gebed wel verhoord wordt, zoals dat bij Lazarus gebeurde. Het vraagt ons om hoe dan ook te blijven vertrouwen in een machtige, liefdevolle, soevereine God die zijn eigen unieke weg gaat en doet wat goed is. Ook al snappen we er niets van en zijn wij het er misschien ook helemaal niet mee eens. Misschien zit jij vandaag wel in een situatie waarin je denkt, het is te laat, de kans is voorbij, het graf is gesloten. Weet dan dat de God van Lazarus nog steeds dezelfde is. Hij hoort jouw roep, hij kent je verdriet. Hij huilt met je mee. En hij heeft het laatste woord. Geef de moed niet op, vertrouw op hem. De volmaakte God is nooit te laat. Houd moed, blijf vertrouwen en bid met de psalmist van Psalm 33. Die zegt, wij wachten vol verlangen op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
1: De woorden van dominee Peter Kos. Het ging in deze meditatie over wachten en verwachten. Daar is ook een lied over van Forever Worship. Het heet dan ook Verwachten.

Dat was het lied Verwachten. Ons volgende lied is een heel bekende. Meestal wordt die rond 31 oktober gezongen, maar de tekst van het lied kan eigenlijk het hele jaar gezongen worden. Toen Luther Psalm 46 las, werd hij geïnspireerd om het lied te gaan componeren. In Psalm 46 staat: God is ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. En dat was net wat hij nodig had in zijn zeer benarde omstandigheden. En zo dicht hij het lied: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Ik hoop dat dit voor jou en ook voor mij werkelijkheid is. En dan met name de bron van zijn lied. Want dat is namelijk Psalm 46. Over God als schuilplaats en als betrouwbare hulp in nood. Luther heeft dat ervaren. Zelfs letterlijk toen hij op de Wartburg moest onderduiken. Ik hoop dat wij het ook mogen ervaren, hoe de omstandigheden ook zijn. We gaan naar het bekende lied luisteren.

Dat was een vaste burcht is onze God. Een lied met dezelfde strekking staat in de bundel van Johannes de Heer. Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk wonderbaar. Het is een lied dat Luther ook had kunnen zingen. Het is een lied dat wij mogen zingen, ook als het liefde moeitevol en zwaar is. En als we de uitredding van de Heere niet meteen mogen beleven. Geloven is vertrouwen en overgave, juist in moeilijke tijden. Juist als je, met het thema van de overdenking, moet wachten en afwachten. En dat valt voor ons mensen soms niet mee.

Wachten kan lang duren. Hoort het in de meditatie en soms begrijpen we de zin van het wachten ook niet. Lazarus, Martha en Maria begrepen het ook pas achteraf. Zo kan het ook in ons leven gaan. Aan de voorkant lijkt het soms niet te kloppen met ons leven. Maar ik hoop dat er ook momenten zijn dat we achteraf de betekenis van het wachten mochten ervaren. Een psalm zingt: wacht op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. In deze psalm is wachten niet lijdzaam afwachten, maar actief verwachten. Dat is ook de inhoud van het volgende lied van In Salvation, met de eenvoudige titel Verwacht.

We zijn aan het eind van het programma gekomen waarin we na mochten denken over het woord verwachten. En waarin ook de kortste tekst uit de Bijbel staat. Je weet het wel, die tekst luidt: Jezus huilde. Iets waar we best ook bij mogen stilstaan. Zo dicht is God in Christus op ons leven betrokken, dat Jezus over zijn beste vriend huilde. Ik zou zeggen, wat zit er aan evangelie in deze korte tekst? Twee woorden maar. En daarom eindigen we met een aanbiddingslied uit het boek van de Psalmen. Nummer 135. Prijst de naam van uw Gods herenknechten hier vergaard. En God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En als laatste vers, Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. En zo gaan we deze zondag in. Ik hoop dat het een gezegend begin van deze zondag was. En ik wens je een goede en een gezegende zondag.

0: Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuws Radio. Blijde Klanken. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De bouw van tienduizenden huizen loopt gevaar op door regels over de afstand tot landbouwgrond, meldt Nieuwsuur. Volgens die regels moeten huizen er vanwege gevaar door bestrijdingsmiddelen minstens 50 meter vandaan liggen. Maar vaak is er helemaal geen gevaar, zeggen gemeenten. Die willen daarom dat wetgeving wordt aangepast. Na een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven heeft de politie twee mannen van 18 en 22 aangehouden. Een jongen van 17 raakte gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. Volgens regiozender Rijnmond werden in dezelfde straat ook schoten gehoord. Politie zegt dat er een vuurwapen is gevonden en doet onderzoek. 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland vindt president Trump te weinig. Het worden er flink meer. Dat zei hij tegen journalisten in Florida. Hoeveel meer weet Trump nog niet en ook niet wanneer. Hij is boos op bondskanselier Merz. Die zei afgelopen week dat Amerika zonder plan aan de oorlog in Iran is begonnen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog af en toe zon, maar ook buien. Vanmiddag is het bewolkt met meer buien. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: Grootnieuws. Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Onmiskenbare stemgeluid van King Gabaan was dat, met uw vleugels over mij. Ja, misschien ken je die momenten. Er gebeuren dingen in je leven die je niet verwacht of die je liever niet hebt. En dan zou je jezelf best gewoon lekker terug willen trekken. Even niets en niemand. En dan is het God zelf die je plaats wilt bieden onder zijn vleugels. Het heet Uw Vleugels over mij.
1: Het Kerkplein.
2: Met Tom Herlaar.
0: Ik wens je een hartelijk goede zondag. Welkom op de brug tussen Andries Goede Zondag en de kerkdienst. Die kerkdienst kun je straks beluisteren na het nieuws van 10 uur. Het is vandaag zondag 3 mei 2026. En als het goed is, ja, als het goed is, dan gaat er vandaag na lange tijd weer een beetje regen vallen. Trouwens, gisteren ook, hè. En dat hebben we hard nodig. Het zal nooit genoeg zijn, maar toch, er ligt weer een lange droge periode achter ons. En dat in april. Zelfs was het al even zomer de afgelopen week. En wij delen hier op het Kerkplein weer lief en leed. Ik hoorde al gesprekken over die enorme bosbrand bij het Harde afgelopen woensdag. Ik woon in het Gooi en zelfs daar was veel rook en stank te bespeuren. Maar ja, het ging verder, zelfs tot in Engeland. Nou, dat is voorbij. En laten we hopen dat we dit jaar verder bespaard blijven van grote natuurbranden. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de natuur en de dieren die daar leven. Straks is er de dagtekst en we hebben het gebedsmoment. Maar zeker ook veel muziek, zoals deze, van de Opwekking Band. Lied 629 uit de Opwekkingsbundel. Als er vergeving is.

Dat was Casting Crowns met Scars in Heaven, littekens in de hemel. Nou, die zijn daar niet. Alleen de littekens van Jezus zijn nog zichtbaar als teken van zijn ongekende liefde voor ons mensen. Een liefde die zo groot is dat hij stierf voor onze zonden. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog maar muziek van Martijn Buwalda. Prachtig liedje, Zo wil ik leven. In dit lied reflecteert Martijn op wat een goed en betekenisvol leven is. Hij uit de wens om niet geleefd te worden door druk, verwachtingen of uiterlijk succes, maar om te leven vanuit wat echt belangrijk is. Daarom heet het ook, ik zei het al, Zo wil ik leven.

Ons leven wordt dagelijks in beslag genomen door beslommeringen. Zaken die best belangrijk zijn, gezondheid, financiën, onze kinderen. En vaak veroorzaken deze zaken heel veel zorgen. En vaak maken wij ons terecht zorgen over die zaken. In dit lied krijg je een tip. Richt je ogen op Jezus. En je zult vrede vinden die groter is dan de omstandigheden. Het lied is al geschreven in 1922 en heel veel artiesten hebben het gezongen. Het heet Turn Your Eyes Upon Jesus. En in dit geval hoorde je het in een uitvoering van Rachel Lampa. En daarvoor hoorde je een klassieker, Prijs de Heer met blijde galmen. Een psalmberijming van psalm 146, dat al zijn oorsprong vond in 1760. En de psalm is met de Geneefse melodie opgenomen in de psalmberijming van 1773. En later zijn nog andere melodieën voor dit lied geschreven. Ja, wat een enorme historie kunnen dit soort liederen toch hebben. En dat hoorde je in een uitvoering van de Psalm Project. Zondag 3 mei 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in de psalmen. Psalm 71, vers 23. En daar staat: mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing. Ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost. Dus Psalm 71, vers 23. Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing. Ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
2: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
5: In uw nabijheid wil ik zijn.
6: Welk lied brengt jou dichter bij God?
7: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
8: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
9: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

waren Paul Bellocci en Carrie Job met Marvelous Things. En de kern van het lied is verwondering. God heeft in het verleden en in het leven van gelovigen dingen gedaan die wonderlijk en indrukwekkend zijn. En het nodigt uit om daar bewust bij stil te staan en hem daarvoor te aanbidden. Daarvoor hoorde je nog Gerald Troost en Miranda Vlieger met 100%. Jezus gaf 100% van zijn liefde voor ons mensen. En misschien is het goed dat wij voor 100% voor hem gaan. En daarvoor hoorden we nog Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten met Veilig in mijn armen. Een lied dat geschreven is en alles te maken heeft met de themadag die Grootnieuws Radio onlangs had in samenwerking met Compassion. En het doel was om moeders en baby's in ontwikkelingslanden een goede start te geven. Het is tijd voor het gebedsmoment en vandaag wil ik bidden voor de schepping. De afgelopen week werden wij weer geconfronteerd met de droogte waar wij op dit moment mee te maken hebben. Die enorme natuurbrand bij het harde. Wij zijn de rentmeesters van Gods schepping, maar hoe gaan we daarmee om? We gaan bidden. Bid je mee? God, schepper van hemel en aarde, u hebt alles met wijsheid en liefde gemaakt. De aarde is van u, met alles wat erop leeft. Wij danken u voor de schoonheid van de natuur, voor de zeeën, de bergen, de dieren en de mensen. Leer ons verwonderd te blijven over wat u hebt geschapen. Vergeef ons waar wij de aarde hebben beschadigd, door onzorgvuldigheid, onverschilligheid en eigen belang. Geef ons ogen om te zien wat kwetsbaar is. En handen die willen zorgen in plaats van nemen. Help ons om verantwoord te leven, zodat we goed omgaan met wat u ons hebt toevertrouwd. Leer ons delen, bewaren en herstellen als goede beheerders van uw schepping. Geef wijsheid aan leiders en volken om keuzes te maken die de aarde beschermen en toekomst geven aan komende generaties. Heer, maak ons dankbaar, nederig en zorgzaam, zodat uw schepping mag blijven bloeien tot uw eer. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.

0: we wanna be where you are. I just want to be with you.
1: Het stemgeluid van de Amerikaanse aanbiddingsleider Don Moen. Een lied over het verlangen naar Gods aanwezigheid. Het lied zegt: Heer, waar u bent, wil ik zijn. Want zonder u wil ik niet leven. Daarvoor hoorde je ook nog Elise Manna. Zij liet zich inspireren door die enorme hit van Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. En ze gaf er een eigen draai aan. En ook de titel Brug Over Woelig Water. En na het gebedsmoment hoorde je ook nog Sela met Gods verhaal gaat door. En hiermee zijn wij alweer aan het einde gekomen van ons samen zijn hier op het Kerkplein. We gaan op naar het nieuws van 10 uur. En daarna hoor je de kerkdienst. Ouderling van dienst is onze eigen Thijs Noorland. Ik wens je een mooie dienst toe. En wij eindigen hier op het Kerkplein met muziek van Joke Buijs en G-Roots. Je hoort In Alles. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe. En wat mij betreft graag tot volgende week zondag.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In IJsselstein zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Ruiten zijn ingegooid, er is een vlag op zijn kop opgehangen en er zijn stickers geplakt met het woord corrupt erop. Het is al een paar weken onrustig in IJsselstein vanwege de komst van een asielnoodopvang voor meer dan 100 mensen bij een voetbalclub. Er zijn twee jonge mannen aangehouden voor een steekpartij gisteravond in Rotterdam-Delfshaven. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. Regiozender Rijnmond meldt dat getuigen zeggen ook schoten te hebben gehoord. De politie bevestigt dat, maar er zou nog geen wapen zijn gevonden. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Almere brand in een leegstaande sauna, meldt Omroep Flevoland. De brandweer kon snel blussen, ook omdat er een flinke regenbui viel. Het pand staat al jaren leeg. Op die plek moet een woonzorgcentrum komen. De eerste brand in februari was vermoedelijk aangestoken. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog af en toe zon, maar ook al buien. Vanmiddag is het bewolkt en dan komen er meer buien aan. In het oosten kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterbergen file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De andere kant op, van Arnhem naar Utrecht, van knooppunt Grijshoort, 5 minuten oponthoud.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuwsradio.
4: Een hele goede zondagmorgen. Je luistert naar de kerkdienst bij Grootnieuwsradio. Het komende uur gaan we met elkaar de Bijbel induiken. We gaan die bestuderen. We krijgen de uitleg van. En we zullen ook met elkaar bidden. Maar er is ook altijd veel ruimte in de kerkdienst voor prachtige lofliederen, omdat we de tijd willen nemen om de Heere God de lof toe te zingen die hem zo toekomt. Vandaag is het Bijbelgedeelte dat we bestuderen uit het Evangelie van Matthäus. Matthäus 18, vers 21 tot en met 35. Zoals je thuis alvast wilt meelezen, Matthäus 18, vers 21 tot en met 35. En het thema dat vandaag centraal staat is: hoe vaak moeten we elkaar vergeven? Zoals gezegd, we krijgen de uitleg van door Wietse van der Hoek. Fijn dat je er bent, Wietse. Zou je deze dienst ook met ons willen beginnen om ons mee te nemen, ons hart op de Heere God te richten?
5: Wij mogen beginnen door die aloude woorden weer tot ons te laten nemen, waarin staat dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die jou en mij tot zijn kostbaar licht heeft geroepen en die ook tot ons hart zegt: genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.

0: Psalm 112a, Christian Verwoerd. Daarvoor de band Lef met God en reisgenoot. En de opwekking band die zong door en door goed. De Bijbel is geopend bij Matteüs 18. We bestuderen vers 21 tot en met 35. Wietse, jij gaat het voor ons lezen. Maar je gaf aan, ik vind het wel belangrijk om nog even iets te zeggen over de context. In wat voor een gedeelte van de Bijbel vinden we dit Bijbelstuk?
1: In een gedeelte waarin Jezus zijn discipelen onderwijst. Hoe moet de kerk van Jezus Christus geleid worden? En er zijn een aantal gedeelten hier aan vooraf gegaan. De waarschuwingen als het ware tegen hoogmoed, eerzucht. Het omzien naar het kleine, het verloren schaap. En daarin ook het omzien naar de mensen die net als dat ene schaap van de 99 is afgedwaald. En dan kom je bij het thema vergeving. En daar ga ik lezen bij vers 21. Toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u niet 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij die niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan, die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf liet zich dan voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zij

heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld die ik heb kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte, had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.

0: Wij zien Jezus, gezongen door Reni en Elisa. Daarvoor dus het Bijbelgedeelte wat we vandaag bestuderen, waarin we de Heer Jezus hoorden vertellen over elkaar vergeven en de oproep die daarin zat. We luisteren naar de preek van Wietse van der Hoek.
1: Broeders en zusters, een mooie vraag. Hoe vaak moet je iemand vergeven? Misschien denk je dan aan alledaagse situaties. De puber bij jou in huis, die voor de zoveelste keer weer een sorry komt zeggen voor die ene grote mond. Of die berg schoenen die achter de voordeur lagen waarover jij weer struikelde. Of die buurman die zijn grote bestelbus voor de zoveelste keer vlak voor jouw raam parkeert. Sorry buurman, geen plek meer in de straat. Vergeving voor die collega die weer te laat is met de smoes zodat jij niet verder kan met je werk en opdrachten. Of die partner die weer de kopjes op tafel laat staan zodat jij de afwas weer mag doen. Zaken die nog wel mee kunnen vallen. En waar je nog in zou kunnen komen wanneer het gaat om 70 maal 7 keer vergeven. Maar laten we eerlijk zijn. Het wordt een ander verhaal. Dat 70 keer 7 vergeven. Als het gaat om die dronken man die jouw zus heeft doodgereden. Wat als het gaat om die ene oom die jou jarenlang misbruikt heeft. Die ene dictator die ervoor gezorgd heeft dat jij je land moest ontvluchten. Hoeveel keer? Heren, 7 maal vraagt Petrus in vers 21. Waarom Petrus deze vraag stelt, heeft alles te maken met de gedeelte hiervoor. En ik zei het er al bij de inleiding van de Bijbellezing. Maar als je kijkt naar vers 15 en 18, dan gaat het over de kerkelijke tucht. Haal je naaste er weer bij. Zorg dat je je broeder weer wint als die afdwaalt. Als een van de 99 schapen weg is, dat verhaal staat hier ook vlak voor, dan is het 1 keer een gesprek, 2 keer een gesprek, 3 keer een gesprek. En plaats hem dan weer als onder de heidenen. En het is een soort ganzenbord. Terug naar af en je mag weer naar binnen. Maar als het gaat om vergeven, als die broeder dan tot inkeer komt, en als die zuster dan sorry komt zeggen, zit er dan ook een limiet aan? Is het dan ook 3 keer? Zoals in het vorige gedeelte? Of, nou, Petrus maakt het nog wat ruimhartiger. Laten we 7 keer noemen. Maar Jezus gaat verder. Hij zegt niet tot 7 maal, maar tot 7 maal. Sorry, tot 70 maal, 7 maal. Nou, de goede rekenaar weet dat het 490 keer is. Betekent dat dat bij de 491ste keer je dan mag laten gaan? Waarom 70 maal 7? Is dit een soort diepere puzzel waarin we met de getallen moeten gaan goochelen? Nee. Als je in de concordantie zou gaan kijken naar dit getal, komt hij nog 1 keer ergens anders voor. En daar heeft het alles mee te maken. Want als je kijkt naar helemaal het begin van de Bijbel, dan pak ik er eventjes bij Genesis 4. En dan zien we eigenlijk in de nakomelingen van Kain een man. En die noemen we Lamech. Hij wordt ook genoemd in Genesis 4. En Lamech, zou kunnen zeggen, is het tegenovergestelde. Van deze 70 maal 7 keer vergeven, is Lamech die man die staat voor 70 maal 7 keer vergelden. Er wordt gezegd, zijn eigen woorden tegen zijn vrouwen zei, staat in Genesis 4, vers 23 en 24. Ada en Zilla, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Kortom, oog om oog, tand om tand. Want Kain wordt 7-voudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Hier staat een man zonder God die uiteindelijk alles zelf zou oplossen. Lamech staat voor de hoogmoed en de wraak van de mensheid die verder gaat dan oog om oog, tand om tand, maar iemand doodt vanwege een klap. En iemand zwaarder straft dan wat nodig was en vergolden moest worden. Nou, zou je denken, dat soort mensen kennen wij niet. En toch, ik ga u zeggen, er lopen nog heel wat Lamechs in rond in onze samenleving. En niet altijd in daden, maar misschien ook wel in gedachten. Want laten we eens heel eerlijk zijn. Als het gaat om vergeving, als het gaat om hoe wij iemand wraak willen nemen, in onze gedachten, hoe vaak heb jij dan iemand al omgebracht? En als het gaat in het verkeer, als je weer eens iemand jouw bocht afsnijdt, welke taferelen gaan er dan in je gedachten rond? Hoeveel van Lamech zit er dan in je, in het 70x7 vergelden? En als we het dan hebben over al die andere ernstige zaken. Die dictator, die dronken man, de misbruiker. Hoeveel Lamech zit er dan in ons? En dan komt Jezus hier met de 70x7 als tegenovergestelde. Een hartsgesteldheid die anders is. Maar laten we ook eerlijk zijn. Mag ik bij God dan geen wraak hebben? Mag ik niet boos zijn? Is het dan alleen maar alles vergeven en onder de mantel van de liefde schuiven? Weet u wel, heren, wat voor pijn mij is aangedaan? Ziet God wel het onrecht? En dan komt Jezus juist als antwoord op deze vraag met een verhaal. En het verhaal is niet een college, is geen dogmatiek, is geen leerstelling, maar een verhaal om ons iets te laten voelen. Dit verhaal is een antwoord op hoe ga ik om met vergeving? Hoe ga ik om met wraakgevoelens? En we hebben het verhaal net gelezen, maar het is een verhaal van een man die een enorme schuld heeft. Omgerekend, ik heb het even voor u omgerekend, de 10.000 talenten zou staan voor 3,6 miljard euro. Het gaat om een aantal penningen, keren, jaarsalaris, enzovoort, enzovoort. 3,6 miljard euro. Moet je je voorstellen dat jij zo'n schuld zou hebben? En dan staat er, hij kon het niet betalen. Logisch. Hoe zou je een schuld van 3,6 miljard kunnen betalen? Een enorme schuld. Hij kon niks anders meer dan voor de schuldeiser neerknielen, zeggen, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Het is bijna nog een onmogelijkheid. Hoezo dit alles betalen? Het is een onmogelijkheid om dit te betalen. Zeker voor een slaaf. Maar het bizarre is, in vers 27, de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Dus 3,6 miljard euro wordt je kwijtgescholden. Maar deze slaaf ging naar buiten. Was dus vrij en trof een van zijn medeslaven aan. 100 penningen. Omgerekend zou dat nu zijn 6.000 euro. Dat zijn een paar maandsalarissen. Hij greep hem beet, betaal mij wat de schuldig is. En die medeslaaf doet hetzelfde als wat hij deed en zegt, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar er was geen genade. Hij wierp hem in de gevangenis, totdat de schuld betaald zou hebben. En dan gaat het verhaal door. De medeslaven zagen het en brengen hem weer bij de koning. En de koning is boos. Slechte slaaf. En dan komt vers 33 als de grondhouding. En vers 33 is ook het antwoord op de vraag die wij vaker ook mogen stellen. Heren, help ons te vergeven. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden had met u? Hier zit de sleutel tot vergeving in geloof. Wij kunnen vergeven. Niet omdat ons gevoel nu in orde is. Niet omdat nu alles perfect is. Niet omdat de situatie veranderd is. Maar omdat Jezus ons een perspectief laat zien. Namelijk dat we eerst naar boven moeten kijken, voordat we naast ons gaan kijken. Eerst kijken, waarvan ben ik nou bevrijd? En als God mij van 3,6 miljard schuld verlost, is het dan redelijk dat ik iemand die mij 6.000 euro schuldig is, dan vervolgens in de gevangenis gooi? Dit verhaal heeft verder geen theologische diepte en diepgang. Het is een verhaal om te voelen. Maar het wordt nog een stukje harder als we vers 35 kijken. Want Jezus zegt dan, zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Is er dan een grens aan de genade van God? Klopt dat wel met onze liedjes en onze gedachten? Er is geen grens. Toch staat het hier. God houdt op met het genade geven, waar het ontvangen van zijn genade zich niet vertaalt in het geven van genade. Een harde grens. Een grens die niet begint dus met de ander, maar bij jou. Had u geen medelijden moeten hebben, Dus niet eens de vraag wat wij heel vaak het wachten naar. Maar als die ander nou sorry komt zeggen. Als die ander nou die schuld betaalt. Dan ben ik wel bereid te vergeven. Zo willen sommige mensen er wel in staan. Maar dit onderwijs van de Heer Jezus zegt. Nee, het begint bij jou. U had medelijden moeten hebben. Want de relatie met God bepaalt de relatie met de naaste. De plicht om te vergeven is niet gebonden aan menselijke gevoelens. Want menselijke gevoelens zou van alles kunnen bereiken. Maar aan de houding die God tegenover ons heeft gehad. Ik moet al denken aan dat mooie voorbeeld van Corrie ten Boom. Misschien heeft u het wel eens gehoord ook in een van haar boeken of gezien. Zij heeft ooit in Duitsland in de jaren 60 een lezing gegeven over genade en over de heerlijkheid van God en alles wat er was. En na afloop van die lezing in Duitsland kwam er een Duitse meneer die zei, ik heb de Heer Jezus leren kennen en alles erop en eraan. Ik ben vergeven van zijn schuld, maar Corrie herkende deze man. Het was de kampbewaarder, een akelige man in die tijd, die ervoor gezorgd had onder andere dat haar zus Betsy in het kamp was omgekomen. En hij smeekte om de genade. Hij smeekte om vergeving bij Corrie. En zij zei, ik kan het niet. Maar Jezus in mij en Jezus in u kan het wel. Wat een antwoord. Ik kan het niet. Menselijkerwijs, nee, ik zou het niet kunnen. Het is ook begrijpelijk. Het is ook begrijpelijk als vreselijke dingen je overkomen dat je niet zomaar kunt vergeven. En die woorden van Corrie ten Boom zijn zo waar. Ik kan het niet, maar Jezus in mij kan het wel. Dat is het werk wat wij in ons leven mogen doen. Dat is wat vers 33 zegt. Eerst naar boven kijken en ontdekken. De Heer is mij genadig. En daarom kan ook ik vergeven. Het is een actieve vergeving. Wat ervoor zorgt, niet dat de ander vrijkomt, maar dat jij vrijkomt. Dat jij loskomt van bitterheid en wrok. Vergeven betekent niet dat je alles maar vergeet. Dat is onmogelijk in bepaalde situaties. Maar het gaat erom dat de boosheid en de wrok niet jou blijft beheersen. Zoals deze slaaf die naar buitengang ging, zijn medeslaaf greep en niet begrepen had de diepgang van Gods genade. Die de boosheid blijvend liet regeren. En toch zie ik vandaag nog steeds veel mensen die niet kunnen uitspreken, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Die soms denken dat er een voetnootje bij staat. Dat hoeft pas als de ander om vergeving vraagt. Nee, het staat er niet. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, zodat wij vrijkomen. Zodat wij weten wat het is om vergeven te zijn. Eerst naar boven kijken. Vergeven, ik heb er zelf een term aan gegeven, maar vergeven is Jezus vastgrijpen, zodat je de ander kunt loslaten. Misschien is dat al een aardige term van vergeving. Mensen met gebalde vuisten kunnen niemand een hand geven en kunnen niets vastgrijpen. Jezus vastgrijpen zorgt dat je de ander kunt loslaten. Dat is de sleutel tot actieve vergeving. En dat is ook de sleutel waarin jij misschien in jouw leven datgene een keer kunt gaan loslaten wat misschien al heel je leven beheerst. En het is niet vreemd dat het je ook kan beheersen. Pijn kan soms zo groot, zo diep zijn. Maar vergeving is een hartsgesteldheid die niet geeft wat iemand verdiend heeft, maar genade geeft aan iemand die het juist niet verdiend heeft. En dat begint bij onszelf. Als wij naar boven kijken, als wij ontdekken wat Jezus voor ons gedaan heeft, die enorme genade van 3,6 miljard euro, om het zo maar even te vertalen, dan geeft dat een perspectief. Maar het belangrijkste is dat het je vrij maakt. Vrij maakt van die openstaande rekening. Als jij maar zit te wachten op dat sorry, te wachten op die e-mail, te wachten op datgene wat gebeuren moet, en zelfs nog zo lang moet wachten, want soms kunnen mensen weg zijn, overleden zijn, of dat soort situaties, dan wordt het alleen maar moeilijker en lastiger. Juist dan mogen we blijvend weten dat als je vergeving toelaat in je leven, je besluit dat er geen openstaande rekening meer is. Dat je Jezus vastgrijpt en het andere kunt loslaten. Wat er ook gebeurt. dat maakt vrij. Dat is de vrijheid. Waar geen woede, geen bitterheid, waar alles van u afgenomen kan worden. Juist door vergeving uit te spreken. Vergeving begint niet bij de ander, maar begint bij ons. En Gods Heilige Geest wil je daarbij helpen. Die geest die ons overtuigd heeft van de vergeving van zonde, wil ook overtuigen van de vrijheid die het jou mag brengen. En misschien luister je nu en denk je, poeh, dit slaat echt op mij. Ga in gesprek. Zoek je oudste, je voorganger op, broeders en zusters. Bespreek, maar allereerst ook met God. Ga naar hem toe. En kom onder de indruk van zijn grote genade. Hij maakt vrij. Waarlijk vrij.

0: Toon ons uw glorie, Reijer met Kees Kraaienoord en Amanda Lok. Ja, weet je, we gaan nog even doorpraten over jouw preek. En heel vaak reageer ik dan op dingen die je wel gezegd hebt. Ik wilde vandaag even iets noemen wat je niet genoemd hebt. Want ik dacht, hey, ik ben benieuwd waarom je dat niet genoemd hebt. Namelijk dat het heel vaak werd uitgelegd als Jezus roept ons hierop om 7x70 maal te vergeven. Waarmee die laatste maal zou betekenen dat het nog eens een veelvoud is van die 490. Waarom heb je dat niet genoemd vandaag?
1: Het staat er ook niet. Laat ik het heel simpel zeggen. Tuurlijk, het gaat, wat ik wel zei, het gaat ook niet om 490. Of als zou je nog 7 aan toevoegen, dan komt er ook een getal uit. Daar gaat het niet om. Het gaat juist niet om een aantal. De vraag van Petrus staat natuurlijk ook in contrast met het eerdere. Hè, waar wel richting gegeven wordt. Hè, van haal je broeders erbij. Die 99, laatste 8, die ene ga je halen. Ja, maar hoe ver ga je daar dan in? Hè? En wat als iemand een zware zonde heeft gedaan? Als je de kerk mag gaan leiden, waar Petrus de opdracht krijgt, in hoofdstuk 16 staat ook de roeping van Petrus. Hè? Op deze rots, op jouw belijdenis, zal ik mijn kerk bouwen. Leid mijn kerk. En hij krijgt hier daarvoor de instructies. Niet de hoogmoed, maar wees de kleinste. Zorg dat je de zwakste erbij houdt. Maar ook hou je gemeente zuiver door ook de tucht eerlijk in te stellen in wat hiervoor zit. En de vraag daarin is natuurlijk van ja, je wil haal zoveel mogelijk mensen bij de groep. Zorg dat mensen erbij blijven, dat ene schaap weer teruggehaald wordt. Maar als dat ene schaap hele erge dingen heeft gedaan, probeer maar te vertalen naar je eigen context van een kerk. Die broeder die vreselijke dingen heeft gedaan. We leven in een tijdperk waar ook allerlei schandalen soms naar voren kunnen komen. Waar mensen hele erge dingen gedaan hebben. En soms zeker in onze mediacultuur mensen al veroordeeld worden voordat er überhaupt al een oordeel van de rechter is geweest. Waar is de zorg voor deze mensen? Is er genade voor deze mensen? En het is ook logisch dat Petrus de vraag stelt. Oké, we zitten in een limiet. Is er ergens een stukje dat ik zeg, nou is er geen genade meer? Het zou ook een vraag voor ons vandaag kunnen zijn. Zijn er daden in ons leven die ervoor kunnen zorgen dat er geen genade van God meer mogelijk is? Ik heb laatst een tiener die een hele logische tienervraag stelde. Zou de genade voor Adolf Hitler geweest zijn? Mm. Een bizarre vraag. Ik ga er niet over. Maar het betekent, het zegt iets. Iets wat heel slecht is in de meeste. Het zijn moeilijke vragen. Ja. En tegelijkertijd theologisch zou het kunnen betekenen, als voor hem geen genade zou zijn, dat er plek op aarde zouden zijn waar Satan nog steeds overwinnaar is. Het zegt heel veel. En ik ga niet oordelen natuurlijk over Adolf Hitler, daar gaat het hier niet over. Maar het zegt wel iets. Zijn er plekken waar de genade van Jezus Christus niet meer geldt? En daar heeft dit alles mee te maken.
0: Het geeft ook wel te denken dat we in gemeentes, als er conflicten zijn, toch allemaal wel situaties herkennen waarin het niet mogelijk leek om samen verder te gaan. Ja, waar er iemand een andere plek moest
1: zoeken. Ik wil er ook zeker niet makkelijk over doen. Zeker als er wel dingen als ontucht, als er hele heftige dingen gebeurd zijn in een gemeente. Verder gaan is wat anders nog dan vergeven. Dus verzoening betekent ook echt dat je verder gaat. Maar vergeving is nog wat anders. Soms kan het wijs zijn. Het kan ook gebeuren in gemeentesettings, dat gemeenten uit elkaar gaan of dat groepen verder gaan. En dat soms ook maar wijs is dat je gewoon niet samen verder gaat, maar dat je elkaar wel kan vergeven. Dat zijn hele lastige dingen. Het is zo makkelijk om daar te generaliserend over te gaan doen. Terwijl vergeving is een stap voor verzoening.
0: Ja. Er is ook wel eens op grond van dit stuk gezegd, je hoeft iemand pas te vergeven als hij het komt vragen.
1: Ja, dat vind ik altijd een makkelijke. Want dat maakt jou niet vrij. Kijk, ik kan soms heel lang gaan wachten tot iemand die mij kwaad heeft gedaan mij komt vergeven. Soms weet de andere persoon het helemaal niet dat ik zit te wachten. Dat zou ook nog kunnen. En tegelijkertijd houdt het mij dan bezig. Want ik ben bezig met bitterheid. Ik laat in mijn hart een situatie toe die niet vruchtbaar is. En dat is denk ik ook wat de Heer Jezus ook voor ons niet wenst. Dat wij bitter door het leven gaan. En zoveel mensen zitten te wachten. Terwijl natuurlijk, het is fantastisch als iemand komt en vraagt vergeving. Ik denk ook dat je eerlijk de vraag andersom moet stellen. Wie moet ik sorry gaan zeggen in mijn leven? Kan ik ook de minste zijn? En misschien moet ik ook als omdraaien. Ben ik de persoon die juist een ander nodig heeft? Dus ja, je moet hem ook wel eens andersom stellen. Maar het wachten op iemand kan zoveel belemmering geven dat je niet de vrijheid in Christus kan ervaren soms. Waardoor je leven ook geblokkeerd wordt. Er ook de zegen geblokkeerd kan worden van, en de godsvrucht en dat soort dingen. maar beide kanten op. Soms moet ik inderdaad ook de vraag stellen, wie moet ik sorry gaan zeggen? Mm. Of daar kan ook hoogmoed een grote rol in spelen.
2: En dan kan je zomaar iemand anders weer heel veel mee verder helpen. Ja, als je dat zeker doet.
1: Ja. Ja, maar mocht dat niet gebeuren, dan is ook de wetenschap dat God oordeelt soms ook een troost.
2: Wat ik voor mezelf altijd bij dit stuk lastig vind, is dat ik eigenlijk in mijn leven nooit zoveel onrecht heb ervaren. Ja. Daar ben ik natuurlijk mee gezegend.
1: Gezegend mens, ja.
2: Maar ik vind dat soms moeilijk, want als je dan wel eens in een groepsgesprek dat dit ter sprake komt en je weet van mensen die hebben wel bijvoorbeeld misbruik meegemaakt. Ja. Ja, ik voel dan echt een hele hoge drempel om te zeggen van joh, maar ik denk toch dat het heel goed zou zijn als jij zou gaan vergeven.
1: Klopt. En dan moet ik, weet je, omdat vaak in sommige kringen, bijvoorbeeld dit soort heftige dingen heb ik ook gezien, ook in de gemeentepraktijk. Dat is verschrikkelijk. De pijn, de alles wat dat met zich meebrengt, moet er ook niet zomaar overheen stappen. Maar uiteindelijk wil Jezus ook niet dat het onder het tapijt of de mantel der liefde wordt geveegd. Er is een mantel der liefde ook hiervoor, die moet je aantrekken. Hè? En niet in de zooi ondervegen. He, maar juist de vrijheid die iemand zo nodig heeft, omdat het de pijn en de moeite zo beheersend kan zijn. Ik wens vaak dat een ander weer het levenslicht mag zien. En daar werkt vergeving bij. Maar het is niet, nou, vergeet het maar, vergeef het maar. Want ja, ook niet bagatelliseren of het wel meeviel. Nee, het is verschrikkelijk als dit soort dingen overkomen. Maar je wenst dat iemand ook weer het bij God mag neerleggen. En dat kan alleen ook verplaatsen als je ook weet dat God dat oppakt voor je. Openbaring is bijvoorbeeld een boek waar heel veel van dit soort dingen voorkomen. Hè, waar de heiligen ook roepen, Heer, hoe lang duurt het nog voordat u recht zult doen? Maar ze weten dat hij recht gaat doen. En daarom volharden zij ook. En dat is niet omdat ze het leuk hadden. Er zijn vreselijke dingen gebeurd. En dan moet je ook dingen, alle folteringen rondom de geloofsvervolging. En dat is niet van, nou ja, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, stil maar, wacht maar. We hebben een rechtvaardig God en hem ontgaat niets. Iedere traan is in zijn kruik verzameld, staat in Psalm 56. Maar ook wetende, als we dat ook maar vasthouden, dat hij rechtvaardig oordelen zal, de levenden en de doden. En niet alleen de gelovigen, ook de ongelovigen. En dat is een troost waarmee ik het in zijn handen kan leggen. Maar ik hoop en bid dat mensen die zulke vreselijke dingen hebben meegemaakt, het in zijn handen mogen leggen. In de handen van de hemelse Vader die voor ons opkomt, die voor ons pleit en die voor zijn kinderen zorgt. En ook als een leeuw vecht, de leeuw van Juda. Dat vind ik een troost. Waardoor ik het bij hem mag neerleggen en zijn vrede mag ervaren. En waardoor we verder mogen gaan het leven. Vergeten? Nee, zo werkt het niet. Nee, dat kan ik ook niet eisen van mensen. Dat gaat ook niet. Maar vergeven is iets waardoor je het verplaatst naar onze hemelse Vader.
2: Ja, en dat je het ook echt zelf mag loslaten. Dat je er niet zelf nog last van
1: hebt. Ja, zodat jou bevrijdt van bitterheid en boosheid. En al die dingen die je zo vast kunnen houden. En dat is geen gemakkelijk iets. Het is ook een proces. Het is vallen en opstaan. En het is makkelijk gezegd inderdaad als jij ook zegt, ik heb het allemaal niet meegemaakt. En dan moet ik ook mee uitkijken om het zomaar te roepen. Hè, maar het is een zaak van gebed. Het is een zaak van vertrouwen. Maar ja, wel een waarheid die hier staat. Absoluut.
2: Laten we samen bidden.
1: Ja. Hemelse Vader, wij danken u dat we bij u mogen komen. Bij de God van genade en vergeving. Maar ook bij de God die rechtvaardig oordelen zal. Heer, als we een onderwerp besproken hebben, Heer, wat best wel wat gevoel kan opwekken bij bepaalde mensen. Als we dingen hebben meegemaakt die zoveel pijn en moeite veroorzaakt hebben. Die ons leven zo ontwricht kunnen hebben. En ons heden zo donker kunnen maken. Dan bidden we, Heer, schijn met uw licht in onze levens. In bijzonder, Heer, in de levens die soms kapot gemaakt kunnen zijn. Waar mensen elkaar dingen hebben aangedaan die verschrikkelijk zijn. Die levens en integriteit kapot hebben gemaakt. Maar Vader, wat kunnen we ook soms lang rondlopen met de wrok en de bitterheid. Met de gedachte van wraak. Heren, dat is niet waar u ons toe geroepen heeft. Maar het is wel de pijn en de moeite en de schade die voort kan vloeien uit datgene wat gebeurd is. Daarom bid ik u, Heren, wilt u ons helpen om de dingen aan u te geven, om ze bij u neer te leggen, zodat we waarlijk vrij kunnen worden. We kunnen vergeven niet op basis van wat mensen gedaan hebben, maar op basis van wat u heeft gedaan voor ons. Heren, als we omhoog kijken, zien we zoveel liefde en genade. En zijn we zelf ook bevrijd van zoveel schuld. Vader, help ons ook de ander te vergeven. Ook wanneer dat moeilijk is. Help ons ook naar onszelf te kijken. Dat wanneer wij misschien andere pijn en moeite hebben aangedaan, we ook sneller naar de ander zullen toestappen. Omdat het hen zou kunnen helpen. Vader, help zo uw kerk. Waar ook scheuringen en scheidingen een hoop moeite en pijn veroorzaakt kunnen hebben. Waar kerkscheuringen, Heer, dwars door families en vriendschappen heen zijn gegaan. Waar uw kerk, Heer, ook wonden heeft. Heren, kom en herstel ons. Ga rond met uw geest. Genees hen die verwond. En wachten op u. Vader, zo willen we bidden om uw ontferming, uw liefde in onze levens. Ga zo met ons mee. Behoed ons. Zegen ons en stel ons tot zegen. In Jezus' naam.

Wat een prachtig lied. Samenwerking van Sander en Angela en Erika de Wit. God van het hemelrijk. En ook dat oeroude lied Hoe groot zijt gij. Prachtig daardoorheen verweven. Ik hoop dat je bent opgebouwd door de kerk van vandaag. Dat er iets in zat wat je mag meenemen. Iets waar je op door mag kouwen. Of iets wat de Heer je heeft willen laten zien. Wees gezegend, want dat mogen we doen aan het einde van de kerkdienst. Elkaar niet met lege handen naar huis sturen. Fijne week wensen. Nee, we mogen elkaar de zegen meegeven. En wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om zelf ook weer tot zegen te zijn.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De gemeente IJsselstein komt later vandaag met reactie op de vernielingen van vannacht bij het stadhuis Annex Theater. Een woordvoerder zegt dat eerst moet worden uitgezocht wat er precies is gebeurd. Op foto's is te zien dat ruiten zijn ingegooid en dat beveiligingscamera's zijn afgeplakt. In IJsselstein moet een asielnoodopvang komen. In Meppel is in het water een lichaam gevonden, meldt RTV Drenthe. De omgeving werd snel afgezet. Hulpdiensten hebben het lichaam op het droge gehaald. Er is een onderzoek opgestart om erachter te komen wie het slachtoffer is en of het om een ongeluk of een misdrijf gaat. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat komende week naar het Vaticaan in een poging om de ruzie met de paus te lijmen. Hij spreekt de paus niet zelf, maar zijn rechterhand. De paus had al een paar keer kritiek op de oorlog in Iran. Daarop zei Trump dat hij de paus zwak en verschrikkelijk vindt en beeldde zichzelf af als Jezus. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is een kwartier. A16 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen knooppunt Prinsenveel en de Belgische grens. 20 minuten extra reistijd. Er is een rijstrook dicht. Staan daardoor ook file op de A58 Tilburg richting Breda voor knooppunt Galder 5 minuten oponthoud. A27 Gorkum richting Utrecht voor knooppunt Lunette 10 minuten vertraging.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
5: Grootnieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
5: Grootnieuws.

0: 20 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste Chris.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De grote brand in de toetjesfabriek in Ermelo gisternacht is misschien aangestoken. Het onderzoek loopt nog, maar de politie sluit brandstichting aan de hand van de eerste camerabeelden niet uit. Het pand brandde helemaal af, er vielen geen gewonden. De politie kan nog niet zeggen of er al verdachten in beeld zijn. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza komen eind van de middag aan op Schiphol. Het Israëlische leger hield een aantal boten bij Kreta tegen. Een van de Nederlanders kreeg rake klappen. Ongeveer 175 mensen werden op Kreta afgezet. Twee opvarenden zijn meegenomen naar Israël. Tientallen kinderen leggen bloemen op de 400 graven van het Nationale Ereveld in het Gelderse Loenen. De Oorlogsgravenstichting wil zo ook de jongere generatie betrokken houden bij de herdenking. De bloemenlegging is altijd een dag voor 4 mei, omdat het ereveld dan gereserveerd is voor de officiële herdenkingen. Dan het weer van Weer Online. Bewolkt en er trekken veel buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer, hagel en windstoten. Het is van west naar oost 17 tot 22 graden. Morgen zonniger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat 90 kilometer file. Dat komt door terugkerend vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor de Belgische grens een kwartier op onthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens een kwartier. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen 10 minuten op onthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A9. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en Afrit Eerseke een kwartier op onthoud na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A58 Tilburg richting Breda voor Knoopend Galder 10 minuten. En in Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland. Voor de grens 20 minuten op onthoud.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
4: Grootnieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

nog gaat komen of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het mag dan regenen vandaag, dat betekent niet dat er geen natuurbranden meer kunnen ontstaan. Dat zegt een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen. De regen verdampt in korte tijd en dan ben je weer terug bij af. Komende dagen wordt het ook niet echt nat weer, moeten dus alert blijven, zegt de onderzoeker. De burgemeester van Hoogeveen noemt de brand vannacht in het centrum voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Een auto vloog in brand onder een carpoort en twee huizen daarboven vatten ook vlam. 8 woningen werden ontruimd. Bij RTV Drenthe zegt de burgemeester ook dat hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn. Bij een grote vechtpartij bij een horecazaak in Zoetermeer zijn gisteravond 2 politieagenten gewond geraakt. Ze wilden volgens Omroep West de boel sussen, maar in plaats daarvan escaleerde de boel. Er moest een taser aan te pas komen om een man die helemaal door het lint ging te stoppen. 4 mensen zijn aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Het is heel druk op de weg door terugkerend vakantieverkeer. En ook wegwerkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar 10 minuten. Op de A27 Gorkum-Utrecht daardoor ook vertraging tussen Nieuwegein en knooppunt Lunette. Daar sta je ook 10 minuten in de file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem en Beverwijk een half uur vertraging. Het is druk richting de Duitse grens. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Westervoort een kwartier oponthoud. En verderop ook nog 20 minuten vertraging aan de grens. En ook op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens een kwartier vertraging.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
4: Grootnieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goed Nieuws Radio.
1: Radio. Een hoopvol geluid.

Er is geen vriend zo trouw als Jezus. Geen vader zo goed. Niemand als u zo dichtbij. Welk lied brengt jou dichter bij God? De stembus voor de Opwekking Top 100 is geopend. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. IJsselstein heeft volgens de burgemeester een brute nacht achter de rug. Railschoppers vernielden ruiten bij het gemeentehuis en het theater ernaast, uit protest tegen de geplande tijdelijke asielopvang. Gaaiers noemt de burgemeester ze. Volgens haar is dit een totaal onacceptabele route om je emoties over de opvang te uiten. Dat het draagvlak voor asielopvang afkalft is niet los te zien van het kabinetsbeleid. Dat zei waarnemend burgemeester van de gemeente Weidemeren in Buitenhof. Volgens hem is het hoog tijd dat Den Haag eindelijk gaat leveren op dit thema. In Loosdrecht waren de afgelopen tijd grimmige demonstraties tegen de asielopvang in het gemeentehuis. Defensieminister Jezelkus vindt dat we het hoofd koel moeten houden over het mogelijke vertrek van duizenden Amerikaanse militairen uit Duitsland. Dat zei ze bij WNL. Ze verwacht dat een groot deel in Duitsland blijft, omdat Amerika ze nodig heeft voor missies. President Trump wil de militairen weghalen, omdat hij boos is op bondskanselier Merz. Dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In het oosten is kans op onweer. Het is 17 tot 22 graden. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Het is heel druk op de weg. Er staat bij elkaar bijna 200 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen is de vertraging 20 minuten door de werkzaamheden daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging vanaf Haarlem is een kwartier. Op de A12 is het bijzonder druk van Utrecht naar de Duitse grens. Je komt eerst al in de file bij Arnhem-Noord. Daar is de vertraging een kwartier. Komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Maar verderop tussen Zevenaar en de Duitse grens ook nog een half uur vertraging door grenscontrole. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein een half uur vertraging door de wegafsluiting daar. En op de N50 is het druk van Emmeloord naar Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid ook een kwartier vertraging.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ik wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind. Bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft, ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden. Een plek van rust, een plek om te schuilen.
10: Breng nu jouw stem uit voor de opwekking top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De Vereniging van Gemeenten wil een einde aan de rellen om AZC's. Het asieldebat ontspoort volledig, zeggen de gemeenten, nu relschoppers steeds vaker geweld gebruiken om hun punt te maken. In IJsselstein werd het stadhuis en het theater vernield tegen de geplande opvang van 150 asielzoekers. In Amsterdam is vanochtend een jongen van 19 neergestoken. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De steekpartij was in een binnentuin in de wijk Oud-West. De Amsterdamse politie heeft geen idee wat er aan het geweld vooraf ging en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. In de Engelse stad Bristol zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een huis. Wat er precies is gebeurd, dat zoekt de politie uit. Die benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor terrorisme, ook al is het landelijk dreigingsniveau verhoogd. Bewoners van omliggende huizen worden opgevangen in een pub. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Later vanavond minder buien. Vannacht is het droog en dan is er kans op mist. Morgen van alles en nog wat en dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Het is heel erg druk op de weg. Bij elkaar bijna 200 kilometer files. Voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Maar op de A1 is een ongeluk gebeurd. Van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Alle rijstroken zijn vrij. Maar vanaf Naarden is de vertraging nog wel 25 minuten. Wegwerkzaamheden veroorzaken wel file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens 20 minuten door grenscontrole. Er ligt modder op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. De rechterrijstrook is daar dicht, kost je ook een kwartier. En het is heel erg druk aan de Duitse grens. Onder andere op de A76 Geleen richting Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is de vertraging ruim 20 minuten.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: 20 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste...

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in IJsselstein is de politie gisteravond onder vuur genomen met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde bij het stadhuis dat werd vernield uit protest tegen de komst van asielzoekers. Op sociale media is te zien dat vuurpijlen op agenten werden afgestoken. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De nationale dodenherdenking is pas morgen, op 4 mei... maar ook vandaag zijn oorlogsslachtoffers herdacht. Op het Nationaal Ereveld in Loenen bijvoorbeeld. Daar liggen duizenden gesneuvelde militairen en andere oorlogsslachtoffers begraven. Basisschoolkinderen hebben daar bloemen gelegd. Voor de kust van Frankrijk zijn twee vrouwen om het leven gekomen toen ze op een bootje Engeland probeerden te bereiken. Er zaten zo'n 80 mensen op die migrantenboot die bij Calais omsloeg. Omgekomen slachtoffers zouden vrouwen uit Sudan zijn geweest. Andere mensen aan boord konden worden gered. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. In Groningen, Drenthe en Overijssel kans op onweer en dus code geel. Volgens het KNMI is er nog een uur kans op hagel en windstoten van 60 km per uur. Later vanavond minder buien, vannacht droog en kans op mist. Morgen van alles en nog wat, dan maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Het is de hele dag al heel druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden. Dat merk je op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Het tijdverlies is daar ongeveer 20 minuten. De weg is vanaf knooppunt Everdingen dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. Ook op de A12 tussen Bunnik en Nieuwegein een kwartier oponthoud door wegwerkzaamheden. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Hagestein een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 25 minuten extra reistijd.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle met Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het internationaal atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Het is de grootste van Europa. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken regen, vanavond nog steeds buien, maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
3: Grootnieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
3: Grootnieuws.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Bij de rellen in het Utrechtse IJsselstein is afgelopen nacht een agent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Volgens de politie ontplofte een knaller vlakbij het hoofd van de agent. De daders hebben ook ruiten ingegooid bij het stadhuis en het theater en gooiden vuurwerk naar binnen. Ze willen geen AZC daar. In Harderwijk is een grote brand uitgebroken in een leegstaand kassencomplex. Er komt veel rook vanaf en als je in de buurt bent kun je maar beter de ramen en deuren dicht houden. Het vuur is inmiddels onder controle met Omroep Gelderland. Er is niemand gewond geraakt. In Oekraïne is de kerncentrale van Zaporizhia aangevallen met een drone en nu zijn er zorgen over de nucleaire veiligheid. Daarom wil het internationaal atoomagentschap daar gaan controleren. De Russen moeten daar wel toestemming voor geven, want die hebben de kerncentrale in handen. Het is de grootste van Europa. Dan nog het weer van Weer Online. Op veel plekken regen, vanavond nog steeds buien, maar vannacht dan is het droog en kans op mist. Morgen een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt dan wel een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: De files zijn bijna opgelost. Alleen nog wat file aan de grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Aken. Bij de Duitse grens ook nog een kwartier op onthoud.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Bij een woningbrand in de Twentse Oldenzaal is een dode gevallen. En volgens regionale media is het slachtoffer een kind. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Toen de brand weer aankwam, sloegen de vlammen uit het huis dat helemaal is uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. De minister van Asiel roept op sociale media op om te protesteren met woorden en dus niet met bakstenen en geweld. Hij is niet te spreken over de rellen gisteravond in IJsselstein tegen de komst van een asielopvang. Toen werden het stadhuis en theater vernield en raakte een agent gewond toen hij werd bestookt met vuurwerk. Twee Nederlanders die meevoeren met de hulpvloot voor Gaza zijn geland op Schiphol. Ze hoorden bij de grote groep activisten die Gazanen voedsel en medicijnen wilden brengen. Deze week werden hun boten dicht bij Griekenland tegengehouden door de Israëlische marine. Die dropte iedereen daarna op Kreta. Dan nog het weer van Weer Online. Eerst nog wat buien vanavond, later wordt het droger. Vannacht is er kans op mist en morgen een mix van zon, wolken, enkele buien en een graadje kouder dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: Oh, wat een dag zal dat zijn. Een lied dat vooruitkijkt, wordt het christelijk mannenkoor Staphorst.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 824. Vanavond een gesprek met dirigente Ineke Bos over het nieuwe album van mannenensemble Jaron. En met Lennart Knop spreek ik over een bijzonder concert van The Musics aan de hand van een lied van Telemann. Bovendien horen we muziek van het nieuwe album Hymn to Freedom van Arjan en Edith Post. Gisteren had ik met hen een gesprek over een ander album dat zij maakten met Harm Hoeven. Maar dat andere album, dat is er inmiddels ook. En dat gaan we straks horen. Nu eerst het jeugdkoor Fox Jubilans met Zing de Heren, een nieuw lied.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Delta Mannen Ensemble.

0: Het blijde klankenkoor van de week is het Delta Mannen Ensemble. Onder leiding van dirigent Dinant Struik zongen zij Als geen nood gezeten. Een aantal weken geleden hebben we in de uitzending kennis gemaakt met de EP Hoop. Het is van het mannenensemble Jaron. En vandaag spreek ik erover met de dirigent en dat is Ineke Bos. Goedenavond Ineke.
1: Dag Hans.
0: Gefeliciteerd ook met deze tweede EP.
1: Dankjewel.
0: Onderdeel van een serie Geloof, Hoop en Liefde. Geloof verscheen 2 jaar geleden al. Hoop is daar nu en binnenkort komt Liefde. Ja. 6 liederen. Was het toen oorspronkelijk al het idee dat het een trilogie zou worden?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat is zo ontstaan. We wilden op een gegeven moment, na die eerste cd... wilden we eigenlijk wel, of EP moet ik zeggen tegenwoordig... Hè, wilden we wel iets nog weer op gaan nemen. En toen is eigenlijk bedacht van... we willen iets doen richting Pasen. We willen iets doen algemeen christelijk. En straks, in een later moment, ook nog richting kerst.
0: Ja, oké. Dus dan, maar dat wordt dan een vierde...
1: Dat wordt dan een vierde, ja.
0: Ja, dus wel heel vooruitstrevend eigenlijk.
1: Jazeker.
0: Gewoon, bedoel, 3 EP's in een jaar.
1: Ja.
0: Er zijn meer koren die het op die manier doen, maar wel echt ook gewoon... Oké, laat ik hem even anders insteken. 6 jaar geleden zijn jullie begonnen.
1: Ja.
0: Het lijkt alsof jullie dan 5 jaar lang hebben geoefend en gezegd hebben... nu zijn we uitgeoefend, of we oefenen natuurlijk altijd door... maar nu gaan we het even goed neerzetten met z'n allen.
1: Ja, misschien kun je dat zo zeggen. Nou, eigenlijk hebben we geen 5 jaar lang geoefend. Want we begonnen natuurlijk in corona.
0: Ja.
1: In 2020. Op 19 januari geloof ik de eerste repetitie. Dat was ook toen meteen de laatste. Tot september, toen weer een beetje begonnen. Dus uiteindelijk zijn we pas vanaf begin 22 echt aan het werk gegaan. En het is een hele bijzondere, enthousiaste club, jongens.
0: Mm-hmm.
1: Die gewoon veel willen doen en hard aan de weg willen timmeren. En ook hard studeren.
0: Want met hoeveel man zijn zij nu?
1: We zijn nu met 17 mensen. In principe hebben we van elke stemgroep hebben we 4 jongens... die tenor, tweede tenor, eerste tenor, bariton en bas zingen. In dit geval hebben we 5 baritons, dus eentje extra.
0: Ja.
1: Dat kan soms zo even gaan.
0: Is dat omdat hij wel gezellig erbij is? Of had die partij dat ook wel nodig?
1: Nou, eigenlijk niet. Maar we hadden op een gegeven moment 2 jongens... die eigenlijk allebei wel heel erg goed zongen. We zeiden, het is eigenlijk zonde om die ene te laten lopen. Dus die is aangehaakt, ja.
0: En het 16 als uitgangspunt, was dat altijd al?
1: Ja. Ik heb zelf op een gegeven moment voorgesteld... zullen we niet naar 20 gaan, want... je bent in principe best wel kwetsbaar.
0: Mm-hmm.
1: Elke groep dan 4 stemmen. En als er 1 of 2 niet kunnen op een concert... ja, dan wordt het soms lastig.
0: Ja.
1: Maar men heeft toch in het overleggen, ook met het bestuur... besloten van nee, we willen echt een ensemble blijven... en we gaan uit van die 16.
0: Ja. Nou, zei je, de tweede, Hoop, die was... echt een beetje bewust gericht ook op de Pasen periode.
1: Mm-hmm.
0: Heb je de liedjes daar bewust voor uitgezocht? Of was dat al het repertoire wat jullie de afgelopen jaren hebben gezongen?
1: Nee, niet specifiek. Want we hadden eigenlijk nog nooit een paasconcert gegeven in die jaren. Kijk, kerst is altijd natuurlijk hot, hè? Dat wil je altijd doen. Pasen waren we nog nooit zo aan toegekomen. En nu kregen we een uitnodiging van een ander koor... om met Pasen samen te werken en een concert te geven. Dus ja, dan moeten we ook paasrepertoire studeren. Dus dat hebben we gedaan. Dus dat is eigenlijk relatief nieuw. Nieuwe muziek voor ons.
0: Ja, want kijk, sommige dingen zijn... nou, voor de hand liggend tussen aanleidingstekens. Het is middernacht en in de Hof is een lied dat je in die periode altijd goed kunt gebruiken.
1: Ja.
0: Maar bijvoorbeeld het Lacrimosa of Above All, die kom ik in Korenland toch iets minder vaak tegen.
1: Dat vinden wij juist zo leuk bij Jaron.
0: Ja.
1: Om ook wel iets traditioneels te zingen. Het is middernacht van Marten Zonneberg. Het natuurlijk wordt al heel lang gezongen, maar blijft een prachtig lied. Met een mooie tekst in een mooie setting.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan is het ook vooral leuk om een lied als Lacrimosa van Mozart... om dat ook op

0: nu voor het komend jaar ook bijvoorbeeld de Cantique de Jean Racine op het programma staan. Nou, dat is ook niet heel alledaags.
1: Nee.
0: Maar ze vinden echt bepaalde dingen wel een uitdaging. Maar neemt niet weg dat ze ook traditionele liederen, die er al heel lang zijn, ook best mooi vinden om te zingen. En alles wat daar tussen zit.
1: Ja. Hoe komt zo'n repertoire tot stand? Breng jij dat als dirigent in? Of komen zij ook zelf met liederen waarvan ze zeggen, Ineke, wij willen dat jij ons dit aanleert?
0: Dat zeggen ze wel eens, maar uiteindelijk heb ik dan wel het laatste woord of ik het ga doen of niet. Mm-hmm. Maar altijd in overleg. Dus ja. We hebben een muziekcommissie. Er zitten 4 mensen in. En ikzelf. En het leuke is wel dat er vanuit het koor zelf ook stukken komen van, hey, kunnen we dat niet gaan zingen? Dat zouden we graag willen zingen.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld, ja, Tears in Heaven. Dat is ook een niet alledaags lied wat door koren gezongen wordt.
1: Nee.
0: En dan bekijken we dat en dan kiezen we daar wel voor of niet voor. In dit geval hebben we daar wel voor gekozen. Dus we doen het wel in overleg, maar het leuke vind ik dat er veel uit de mannen zelf komt. En ja, dan moet het wel een haalbare kaart zijn, zeg maar. Hè?
1: Ik zie dat jullie relatief veel anderstalig zingen. Is dat een afweging ergens? Of zeggen jullie, joh, als een lied mooi is, dan maakt het niet zo uit of het in het Engels of in het Nederlands is?
0: Het was eigenlijk geen afweging, maar we hebben nu wel tegen elkaar gezegd, we moeten niet vergeten dat we ook in het Nederlands blijven zingen.
1: Mm.
0: Want inderdaad gaan we veel in de anderstalige Duits, Frans, Engels, niks mis mee. En ik vind ook wel, als een bepaald stuk in een bepaalde taal is geschreven, is het wel het mooiste om het dan ook in die taal uit te voeren.
1: Ja.
0: Want daar is dan de muziek ook op gemaakt.
1: Ja, oké, okay. Dan heb je echt het idee dat je de ziel van het lied nog wat beter onder woorden
0: dat
1: brengt.
0: Dat denk ik wel, Maar we moeten niet vergeten, kijk, we zijn Nederlanders en we willen heel graag iets uitdragen. We hebben een boodschap te vertellen.
1: Mm-hmm.
0: En dan is het ook wel fijn als de mensen het kunnen verstaan, alhoewel we altijd een kleine vertaling zetten in een programmaboekje als het bijvoorbeeld in een lied in het Engels is.
1: Vergeleken met het eerste album, de EP Geloof, lijken jullie ook wat meer instrumentalisten te hebben gebruikt op deze tweede?
0: Ja.
1: Wie werken er allemaal mee?
0: We hebben nu Chloé Elsenaar, viool.
1: Ja.
0: Hugo van der Meij op de vleugel. Ita van der Zwaag, hobo. En Giselle Bentvelsen, cello. Ik kan zelf geen arrangementen schrijven, daar ben ik heel eerlijk in, voor orkest. Maar dat heeft Leander van der Steen voor ons gedaan.
1: Oh, kijk.
0: Op een hele fijne manier. Ja, ja die kan dat.
1: Ja, en daarmee is er dus ook een iets andere klank ontstaan dan met de EP van 2 jaar geleden. Je zei aan. Oorspronkelijk was niet het idee dat het een drieluik zou worden. Maar goed, de eerste heette toch al Geloof. Dus vanuit daar konden we doorbouwen. Hebben jullie wel gedacht, hij moet qua sfeer in die lijn blijven dan? Of zeg je nou, nee, inhoudelijke sfeer is oké?
0: Ja, inhoudelijke sfeer. Ja.
1: Dus ja. Nou ja, nou, uiteindelijk gaat daar dan liefde nog aan toegevoegd worden. En waarschijnlijk is dat met een paar weken al het geval.
0: Ja, dat is de bedoeling dat hij nu met een week of 3-4 uit gaat komen.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, we hebben in ieder geval afgesproken dat we tegen die tijd nog een keertje in gesprek gaan. Voor vandaag wil ik 1 lied van dit album even toelichten. En dat is 1 van de 2 Nederlandstalige liederen. 1 woord, 1 hoop, 1 heer. Ik noemde dat voor de uitzending. Jij was daar best wel enthousiast over.
0: Ja, ik ben er heel enthousiast over.
1: Waar zit dat in?
0: Ik vind het een mooi lied. Qua muziek, ook qua arrangement, maar ook qua inhoud. 1 woord, 1 hoop, 1 heer. Want daar gaat het uiteindelijk om. Want we zien natuurlijk een enorme polarisatie in Nederland, in heel de wereld en ook binnen de kerken. Hè, daarin gebeurt natuurlijk ook ontzettend veel, dat er weer afscheidingen komen en dat we denken, jongens, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Want dat is wel hetgene waar het om gaat. 1 woord, 1 hoop, 1 Heer. En als je je daaraan vasthoudt met z'n allen, dan moeten we elkaar ook daarin weer kunnen vinden, toch?
1: Is dat een lied dat je in het repertoire vaak meeplant?
0: Dit is een vrij nieuw lied. Want we hebben dit in januari pas op het programma gezet. Dus het is nog heel nieuw. Dus we hopen dat nog verschillende keren uit te voeren. Ja, ik hoor wel eens van de jongens van, we willen graag weer nieuwe muziek. Maar dan zeg ik, ja, oké, maar dit hebben we eenmaal ingestudeerd. En,
1: eerst maar eens even zingen.
0: En eerst goed leren, hè?
1: Ja, ja, ja, dat
0: want
1: ook.
0: Want je werkt altijd nog weer verder aan een...

0: Het is nooit van, oh, ik ben er nu helemaal klaar mee, nu is het perfect. Er is altijd nog wel weer iets dat je zegt, we kunnen dit en dat nog verbeteren.
1: Ja. Oké. Wij gaan over een aantal weken verder in gesprek. En dan onder meer natuurlijk ook over de nieuwe EP. En dat is Liefde. Vandaag focussen we ons even op hoop. Online is die te beluisteren. Wij gaan luisteren naar één woord, één hoop, één heer. Van Mannenensemble Jaron, Ineke Bos, dankjewel.
0: Graag gedaan, Hans.

0: Leer mij uw weg, o Heer, worden Jubilate Deo uit Woudenberg in de tijd dat zij nog onder leiding stonden van Jan Mulder, die ook al verantwoordelijk was voor het jeugdkoor Fox Jubilans dat we een kwartier geleden horen. Maar goed, is helemaal niet erg. Het was mooi en daar gaat het om.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Nieuwe blijde klanken, in dit geval van Arjan en Edith Post. En misschien denk je, hey, die hebben we gisteren in de uitzending toch gehoord. Inderdaad, en toch is er nog meer nieuwe muziek. Gisteren lag het accent op psalmen en gezangen. Een album dat in 2022 werd opgenomen met Harm Hoeven en recent online is gezet. Datzelfde geldt voor een opname uit 2021. Ook uit coronatijd een bevrijdingsconcert georganiseerd door Flying Eagle met Arjan en Edith en André van Vliet. Ook die is deze week online gekomen. Waar we het vandaag over hebben is het album Hymn to Freedom. En dat is echt een nieuw album. Dat werd begin februari in de Bovenkerk van Kampen opgenomen. Inhoudelijk werd gekozen voor het repertoire dat afgelopen jaar bij de instrumentale 80 jaar bevrijdingsconcerten werd gespeeld. Een logisch gevolg was natuurlijk dat Arjan, Edith en Harm Hoeven goed op elkaar ingespeeld waren en er dus een hele warme klank ontstaat. Op dat album staan liederen als The Exodus Song, Hymn to Peace, Geef Vrede Heer, Geef Vrede, Hymn to Freedom en Soldaat van Oranje. Een licht klassieke touch ontstaat door Morgenstimmung en Anthem en Cavalleria Rusticana. Nou, er is heel veel muziek dus om te ontdekken. Die albums die staan op het streamingplatform van 7fi. Ze zullen gedeeltelijk, een selectie van de liederen zal de komende tijd ook een rol spelen op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. En vandaag luisteren we naar een van die nieuwe liederen. En dat is de openingstrack van Hymn to Freedom. Dat is het lied The Exodus Song.

0: The Day You Sang This Song wordt het christelijk mannenkoor Westerlauwers samen met sopraan Margreet Rietveld.
1: De Muziekstandaard.
0: Mogelijk heb je het in de agenda gezien, een kasteelconcert in Putten, in kasteel Vaneburg van The Musics. Het is al een tijdje uitverkocht, dus daar hoeven we het niet over te hebben. Maar het is wel een interessant gegeven waarover ik vanavond spreek met de organist van The Musics. En dat is Lennart Knops. Lennart, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, een kasteelconcert, wat is de charme daarvan?
2: Het is heel intiem. Het is voor ons en voor de bezoekers is het een... je bouwt een bepaald sfeertje op en ja, daar geniet iedereen heel erg van.
0: Mm.
2: Dat kasteelconcert, dat is niet alleen een concert. Het is ook een diner vooraf. Dus de mensen die komen daar smiddags om 5 uur aan. En dan gaan ze eerst lekker eten.
0: Ja.
2: En dan, ja, dan bouw je zo een beetje zeg maar, naar dat concert de spanning een beetje op. Dus we stellen ons voor. En dan, vaak zijn het ook allemaal bekenden die er zitten. Die op de concerten geweest zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, het is een heel intieme avond.
0: Ja. Vergeef me dat ik het zo zeg, maar als ik hoor kasteelconcert, klinkt dat ook een beetje adellijk? Is dat ook een beetje de tendens van die avond?
2: Ze zijn allemaal chic. Ze zijn allemaal chic. Ja. Ja, ze zijn allemaal keurig netjes in, pak zou ik niet zeggen, maar...
0: Iedereen is netjes aangekleed.
2: Keurig netjes, ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja, dat heeft een bepaald sfeertje en daar bereiden mensen zich echt op voor. Die verwachten dat sfeertje ook.
0: Ja.
2: Dus,
0: jullie doen dit al een aantal jaar, toch?
2: Ja.
0: En waarom doe je het? Ik snap dat het leuk is, maar daar was vast ooit een aanleiding voor.
2: Nou, het was eigenlijk gewoon... eerst wilden we gewoon een concert in die Oranjerie op Kasteel Vaneburg spelen. Omdat het gewoon een hele leuke locatie is.
0: Mm-hmm.
2: Er staat een prachtige vleugel. Er staat een mooie orgel wat speciaal voor die ruimte gebouwd is. Dus, en het is... Het heeft... Een soort extraatje. Het is echt iets anders als wat we zeg maar, in de tour doen.
0: Ja. Maar spelen jullie daar wel het programma wat jullie tijdens de afgelopen nieuwjaarstour hebben gedaan? Of nou, is het toch weer anders?
2: Ja, we maken er een. We pakken wel stukken uit het programma, maar het zit zo kort op de tour dat we vaak een ander programma samenstellen.
0: Mm.
2: Met van allerlei muziek. En het moet ook echt in die ruimte een beetje passen. Want het is. Je kan daar niet zo groot uitpakken als in een grote kerk.
0: Dus dat worden kleinere liedjes?
2: Ja, kleiner. Je speelt anders, maar daar leent zich de muziek ook. Niet alle muziek leent zich voor die ruimte.
0: Mm.
2: Dus bijvoorbeeld klassieke muziek, dat komt daar heel goed tot zijn recht. Omdat dat, ja, daar gebeurt zoveel in.
0: Ja.
2: En dan wil je eigenlijk dat het niet verdwijnt in de galm. Mm. En dat gevaar, dat loop je daar niet. Dus het is allemaal heel direct en transparant. Dus ja, je moet echt musiceren op detailniveau.
0: Ja.
2: Dus voor ons is dat ook een hele mooie uitdaging.
0: Als ik dan even naar jullie samenstelling kijk, dan denk ik harp, viool, fluit, dat kan waarschijnlijk allemaal wel zijn ding doen. Degene die het meest moet indammen, dat is de organist.
2: Ja, maar dat gaat daar heel goed, want er zit een... het orgel is niet zo groot en er zit een zwelkast op, dus ik kan heel mooi...
0: Mm.
2: Zeg maar de luiken dicht doen en dan blijft dat heel mooi op de achtergrond. Nee, dat gaat heel goed.
0: Ja.
2: Ja. Dat speelt heel fijn daar.
0: Ja, superleuk. Hey, we hebben natuurlijk even nagedacht van, joh, wat is een muziek die ook in zo'n setting zou passen? En we kwamen op het R van Telemann.
2: Ja.
0: Een mooi lied van jullie Colores album. Wat is dat voor stuk eigenlijk?
2: Dat is, als ik het goed... Want ik heb het van een album van Thijs van Leer... Rogier van Otterlo heeft het ooit een keer uit de hele verzameling van Telemann. Die Telemann heeft meer muziek geschreven dan Bach.
0: Mm.
2: Dus ik ben daarna gaan zoeken, maar ik heb het nog niet zo snel terug kunnen vinden. Maar hij heeft het bewerkt, Rogier van Otterlo. En Telemann schreef heel veel kamermuziek, hè, tafelmuziek, zo wordt het ook wel genoemd. Dus muziek in een kleine ruimte waar mensen zaten te eten.
0: Ja.
2: Nou ja,
0: dat past daar precies.
2: Dat past daar precies.
0: Ja. Ja. Paste het ook, bedoel, want jullie hebben het natuurlijk opgenomen dat het oorspronkelijk ook in jullie nieuwjaarstour heeft gezeten. Past het daar ook? Lukt het om tafelmuziek tussen aanhalingstekens dan ook voor een grotere ruimte geschikt te maken?
2: Ja, het is een hele mooie melodie. Kijk, je kan ook een mooie mars in zo'n kleine ruimte spelen.
0: Hmm.
2: Maar Dat overweldigt natuurlijk meer in een grote kerk.
0: Ja.
2: Maar dit melodietje met de begeleiding zo erbij, het is wat subtieler. Dus dat in een kleine ruimte, dan komt dat heel direct binnen.
0: Ja.
2: Ja, dat leent het zich uitstekend voor.
0: En inmiddels hebben we ook ontdekt dat dit stuk R van Telemann het ook prima doet op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. Want ook daar klinkt het hartstikke leuk. Het staat op het album Coloris. Dat album vind je op het online platform van Family Stream als je het in zich heel zou willen beluisteren. Ik zei het al, het concert in Putten, dat is inmiddels uitverkocht. Maar hou de website van themusics.nl in de gaten voor alles wat in de toekomst nog gaat komen. En zorg dat je er sowieso dan voor, op tijd bij bent voor bijvoorbeeld het kasteelconcert van volgend jaar. Lennart Knops, dankjewel voor je komst.
2: Ja, graag gedaan.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Juich aarde, juich alom de Heer. Psalm 100 hoorden we van het Ridderkerks mannenkoor. En nu we het toch over de psalmen hebben. Er komt weer een blijde klanken psalmendag. De vierde editie alweer. Dit keer de dag na hemelvaart. Van 8:00 ochtends tot 8:00 avonds alle 150 psalmen op een rij. Te beginnen bij 1, te eindigen bij 150. Dit jaar gepresenteerd door Joeri van de Geest, Tim Hendricks, Lucas Kramer en mijzelf. Alle 150 psalmen zullen we gaan beluisteren in wat voor uitvoering dan ook. Veel 1773 berijming, dat kan ik je bij deze beloven. Maar ook hier en daar natuurlijk wat uitstapjes naar andere talen, andere berijmingen en soms zelfs wat instrumentaal. Inhoudelijke toelichting krijgen we van Andries Knevel en Jorrit Woud. En misschien ook wel van jou, want we zijn erg benieuwd naar jouw gedachten bij de vraag: met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Deel dat via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. 15 mei aanstaande, van 8:00 ochtends tot 8:00 avonds, alle 150 psalmen. We kijken er naar uit. Voor nu wens ik je nog een hele mooie avond en geniet van dit laatste lied voor 8:00. Op Blijde Klanken gaan we nog even door met heel veel mooie koormuziek. Dit is Wees Mijn Leidsman. Dit is het Urker Gemengd Koor Immanuel. Tot snel. Dag.

0: Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders verongelukt. Ze zaten in een auto die op een kruising in volle vaart tegen een andere auto botste. Volgens Franse media werden de Nederlanders uit de auto geslingerd en overleden ze ter plekke. 3 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. In Marokko zijn 2 Amerikaanse soldaten vermist en waarschijnlijk zijn ze van een klif in de zee gevallen. Ze waren daar in het zuiden bij een internationale oefening met duizenden militairen uit verschillende landen. Die zijn sinds de vermissing van de 2 Amerikanen gisteravond meteen een zoekactie begonnen. In Wenen zijn de repetities voor het Eurovisie Songfestival begonnen. Deelnemers uit onder meer Zweden en Finland mochten als eerste het podium op om te oefenen. De halve finales beginnen over ruim een week. Ons land ontbreekt. Avro Tros heeft het Songfestival geboycott vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat minder regenen. Vannacht is het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. De dagen daarna dan wordt het koeler. Niet schrikken. Richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan is een Nederlands stel overleden na een virusuitbraak. Dat meldt een anonieme bron aan een persbureau. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 3 doden, van wie er zeker 1 het Hanta-virus had. De cruise was van Argentinië op weg naar Johannesburg. 3 Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk in een dorp in Noord-Frankrijk. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om 2 mannen en een vrouw. Ze zaten in een auto die op een kruising hard op een andere auto botste. Bij het ongeluk raakten 3 anderen gewond. Door noodweer is in het Brabantse Rijen een complete woonwijk ondergelopen. Volgens regionale media kon de riolering al die regen niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Na een flinke hoosbui kregen hulpdiensten ook meldingen van wateroverlast in Bergen-op-Zoom. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond. Vannacht dan wordt het droog en is er kans op mist. Morgen in de middag weer buien, dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan naar richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem.
3: Grootnieuws.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: wil heel dicht bij u zijn.
1: Als een kind bij de vader op schoot.
2: Houd me dicht bij u.
3: Laat me nooit meer gaan.
4: Heer, ik kom tot u.
5: Jezus, ik wil heel dicht bij u komen.
6: In uw nabijheid wil ik zijn.
7: Welk lied brengt jou dichter bij God?
8: Celia herkent zich helemaal in dit lied en beseft: ik heb God nodig.
9: Juist toen het stormde in haar leven, vond ze troost in deze woorden.
10: Een plek van rust, een plek om te schuilen.
11: Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100. Via grootnieuwsradio.nl/stem.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er 3 mensen zijn overleden op een cruise, maar zegt niks over de nationaliteit van hen. Op het vakantieschip zou een Nederlands stel zijn overleden door een virus dat komt van knaagdieren. Het schip was uit Argentinië vertrokken naar Johannesburg. In het midden en westen van Brabant is vanavond wateroverlast ontstaan door noodweer. Volgens regionale media is in Rijen zelfs een hele woonwijk ondergelopen. Ook in Bergen op Zoom zorgde een hoogstbui voor problemen. De riolering stroomde over en in allerlei straten kwamen putdeksels omhoog. Het Eurovisie Songfestival controleert dit jaar strenger op politieke inmenging. Er wordt meteen ingegrepen, zegt de directeur bij de NOS. Vorig jaar was er kritiek op de politieke campagne van de Israëlische regering. Nederland en 4 andere landen boycotten het evenement uit protest tegen deelname van Israël. Dan nog het weer van Weer Online. Het gaat steeds minder regenen vanavond en vannacht dan is het droog met kans op mist. Morgen in de middag weer buien, het wordt dan tot 21 graden. De dagen daarna worden koeler. We gaan dan richting de 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: geef mijzelf aan u volkomen.
1: Nieuwsradio.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Psalm 102 uit de Basisbijbel. Het gebed van iemand die bijna doodgaat van ellende en bij de Heer zijn hart uitstort. Heer, luister naar mijn gebed. Ik roep om uw hulp. Laat me niet alleen nu ik in nood ben. Luister naar mij nu ik u om hulp roep. Antwoord mij snel, want mijn leven verdwijnt als een rookwolk. Ik voel me opgebrand als hout in de haard. Mijn hart is dor en droog als gras. Ik vergeet zelfs om te eten. Door al mijn verdriet ben ik fel overbeen geworden. Ik voel me zo ongelukkig als een pelikaan in de woestijn. Ik voel me zo alleen als een uil in een ruïne. Ik kan niet meer slapen. Ik voel me als een eenzame vogel die alleen op het dak zit. Mijn vijanden lachen me de hele dag uit. Ze gebruiken mijn naam als vloek. Mijn brood smaakt me niet. Het is alsof ik stof eet. Mijn tranen stromen in mijn drinkbeker. Want u bent boos op mij. U heeft me opgetild en weggesmeten. Mijn leven is niet meer dan een schaduw in de avondzon. Ik voel me zo dor als verdroogd gras. Maar Heer, u heerst voor eeuwig. U blijft eeuwig bestaan. Op een dag zult u komen uit medelijden met de stad Jeruzalem. En die dag is nu gekomen. We houden van elke steen van de stad. We hebben medelijden met haar puinhopen. De volken zullen ontzag voor u hebben. Alle koningen van de aarde zullen diep ontzag hebben voor uw hemelse macht en majesteit. Want de Heer zal Jeruzalem weer opbouwen. Hij zal in zijn volle macht en majesteit komen. Hij zal luisteren naar het gebed van een volk dat niets meer heeft. Schrijf dit op voor de mensen die na ons zullen leven. Dan zullen ook zij de Heer prijzen. Want hij heeft ons gezien vanuit zijn heilige hemel. Hij heeft omlaag gekeken naar de aarde. Hij heeft het gezucht van de gevangenen gehoord. Hij heeft de mensen bevrijd die op de rand van de dood stonden. Daarom zullen de mensen elkaar over de Heer vertellen en hem prijzen in Jeruzalem. Waar de volken en de koninkrijken allemaal bij elkaar zullen komen om samen de Heer te aanbidden. U heeft mij mijn macht ontnomen, mijn leven korter gemaakt. Mijn God laat me nog niet sterven, mijn leven is pas op de helft. U leeft zelf voor eeuwig. U heeft in het begin de aarde neergezet. Ook de hemel is door u gemaakt. Zij zullen verdwijnen, maar u blijft. Zij zullen verslijten als een kledingstuk. U zal ze verwisselen zoals iemand een andere mantel aantrekt. Ze zullen verdwijnen, maar u blijft dezelfde. Aan uw leven komt geen einde. De kinderen van uw dienaren zullen veilig wonen. En ook hun kinderen zullen bij u veilig zijn.
0: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er twee Nederlanders zijn overleden op een cruiseschip. Het gaat om een man van 70 en een vrouw van 69. Ze liep het hantavirus op dat kan worden overgedragen door knaagdieren. Er is ook nog een derde sterfgeval. Het is niet bekend waar dat slachtoffer vandaan komt. Na vier dagen is ook bij de brand op een militair oefenterrein bij Weert het sein brandmeester gegeven. Dit weekend werden speciale teams van de brandweer ingezet om met handgereedschap het vuur te doven, vooral plekken waar ze lastig bij konden komen. Tientallen restaurants in Brabant zijn benaderd door een oplichter. De regionale omroep meldt dat ze een mailtje kregen van ene Michael, die beweerde dat hij na een etentje ziek was geworden. Hij vroeg om een schadevergoeding en gaf zijn rekeningnummer. Voor zover bekend is geen enkel restaurant daarin getrapt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. In het oosten kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 11 graden. Morgen in het westen grijs, landinwaarts ook wat zon. 'S Middags meer kans op buien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. Grootnieuwsradio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: 30 jaar geleden. Hoe zou Grootnieuwsradio toen hebben geklonken?
1: Je hebt er even op zitten wachten, maar ze zijn er weer. Classics. Deze dinsdag gaat Grootnieuwsradio terug naar de jaren 80, 90 en de zero's met de mooiste christelijke

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlanders zijn omgekomen door een virusuitbraak op een cruiseschip, bevestigt Buitenlandse Zaken. Ze zouden het Hanta-virus hebben opgelopen, afkomstig van knaagdieren. Volgens de WHO is er ook nog een derde dode en zijn drie anderen besmet. Het gebeurde een paar weken geleden al op een reis van Argentinië naar Kaapverdië. In Egmond aan Zee is vanavond een zeldzame witsnuitdolfijn aangespoeld. Hij is een meter of drie lang. Volgens SOS Dolfijn is het nog niet duidelijk wat er met het dier aan de hand is. Ze hebben met een speciale dolfijnenambulance naar de opvang gebracht om hem te verzorgen. Amerika begint morgen met het bevrijden van schepen die zijn gestrand door de blokkade van de Straat van Hormuz, dat zegt president Trump. Het gaat om schepen uit landen die niks te maken hebben met de oorlog in Iran. Ondertussen gaan de vredesonderhandelingen met Iran ook nog steeds door. Trump zegt dat die erg positief zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Zes onschuldige jonge mannen verliezen in de Tweede Wereldoorlog hun leven.
1: Daar staat dus dit monument. En waar wij nu met z'n tweeën op dat kruis kijken, en we hadden hier gestaan, dan hadden we die mannen dus nu op de rug gezien.
0: Hun geschiedenis beleef je mee, alsof je er zelf bij bent.
1: Dan worden die bevelen gegeven, leek aan, en dan klinkt er foia.
0: Geschiedenis die ook vandaag de dag nog wordt geschreven.
1: Dat het gras verdort, dat de bloem afvalt, maar dat het woord van de Heer onze God blijft tot in eeuwigheid. We zagen het letterlijk.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Nederlandse organisator van de cruise waarop het Hanta-virus is uitgebroken zegt dat twee bemanningsleden dringend medische hulp nodig hebben. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De opvarenden mogen van de autoriteiten voorlopig niet van het schip af, wel zijn er artsen aan boord. Door het virus zijn 3 mensen overleden, onder wie 2 Nederlanders. Ook ligt er nog iemand op de intensive care in Zuid-Afrika. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de cruisemaatschappij hulp aangeboden met het terughalen van de zieke bemanningsleden die nog op het schip zijn en het lichaam van de 3e overledene. Het vliegtuig van de Spaanse premier Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, Turkije. Sanchez was onderweg van Madrid naar Armenië voor een Europese top. Het vliegtuig zou een technisch probleem hebben. Wat er precies mee aan de hand is, is nog onduidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon. Aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Een christelijk geluid van hoop en bemoediging.

0: Wereldnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De opvarenden van de cruise waar een virus is uitgebroken mogen niet van het schip af. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zeker 3 doden, onder wie 2 Nederlanders. 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Buitenlandse Zaken wil helpen om de opvarenden terug naar Nederland te halen. Het Verenigd Koninkrijk wil meebetalen aan de Europese lening aan Oekraïne. Ook komen ze met nieuwe sancties tegen Rusland. De Britten willen op deze manier hun steun aan Oekraïne laten blijken. Er was veel te doen om de lening van 90 miljard. De Hongaarse premier Orbán hield het maandenlang tegen. Dagblad Trouw viert vandaag hun 25.000ste editie. Trouw begon in 1943 als verzetskrant. Om het jubileum te vieren gebruiken de krant en de website vandaag het logo uit de jaren 40. Ook staat er een interview in de krant met 2 trouwe lezers die in de oorlog krantenjongen waren en de rest van hun leven abonnee zijn gebleven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht bij 11 graden. De dag begint landinwaarts met zon, aan de kust blijft het grijs. Later op de dag kans op buien in het binnenland, het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welk lied brengt jou dichter bij God? Breng nu jouw stem uit voor de Opwekking Top 100.
1: Via grootnieuwsradio.nl/stem. Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.